Wanneer het gras niet gepoetst wordt, dan zerrinnt het. Ik heb me aus bij de Eisenbahn.

Onze Werner her het spuut, want die kijken kan slijzen, die een straal zo het verspuut.